De melodie gaat door, maar het ritme is leeg. Wat eens vol leven was, voelt nu zwaar. De noten vliegen weg, als bladeren in de storm. De harmonie is verloren, onze race is klaar.